die haalt op Azië en Ede. Ook weet als je schoolopom op bij Jemre Tede.

dat je lukt, hoe je dat ooit neuselijk, dat je nou wat lekker van elkaar bestaat. Fallacy, dat is een lachje, dat is een, maar dat is niet als ik was in volgens.